laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: yeah, I'm just like that, yeah.
1: Steve Van Remix, Blacksmiths.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder leefbaarheid en powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit

0: voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Ferdy van Dongen stopt.

0: al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder leefbaarheid en powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. De politie weet inmiddels wie de 3 gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de 3 worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Dit was niet wat ik wilde.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagen gebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028.

0: betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Anvia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. De politie weet inmiddels wie de 3 gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de 3 worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug 9 kilometer file vanaf Breda-Noord. 25 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. Vertraging is 20 minuten door de werkzaamheden op de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 10 kilometer file tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug door werkzaamheden, is tot maandagochtend de rechte rijstrook dicht. Aansluitend staat op de A17 Roosendaal richting Dordrecht 2 kilometer file. En wel bij knooppunt Klaverpolder, daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. Na het incident zouden de 2 andere tankers zijn omgekeerd, vermoedelijk naar een route langs Oman. Daar proberen de Amerikanen een alternatieve route te vinden voor die langs de Iraanse kust. Teheran houdt vol dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten voor de VS. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. Er zijn geen berichten over andere slachtoffers. De VS zeggen dat de aanvallen bedoeld zijn om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart te beschermen. Jemenitische Houthis beweren dat ze in de Rode Zee 2 Saoedische olietankers hebben geraakt. Eerder al kondigden de Houthi-rebellen een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië, Iraans aartsvijand. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond 3:15 ontdekt. Vanwege de omvang van de vlammenzee werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook brandweerwagens uit omliggende gemeenten kwamen helpen. Op dit moment wordt nog nageblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug 9 kilometer file, 25 minuten vertraging door asfalteringswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat 8 kilometer file tussen knooppunt Zonshiel en de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. A17 Roosendaal-Dordrecht, 3 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder, aansluitend ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2.000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 5 kilometer file tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Knopend Klaverpolder in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Freddy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug 4 kilometer file door werkzaamheden 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein in beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.
3: Is dat

0: Michiels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. Twee wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2.000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Er liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifmangabei die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder leefbaarheid en powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mundo serait que moi. Suis mes pas.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zanen is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Volgens omwonenden kwam er eerst rook uit de kast. Daarna volgde een harde knal en sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast. De brandweer heeft de boel stroomloos laten zetten om het vuur te kunnen blussen. Energiebedrijf Liander is bezig met het herstellen van de kast en de stroomvoorziening in Alphen aan de Rijn. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht 2 Nederlandse jongeren en de vader van 1 van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De vader van de 16-jarige jongen is opgepakt omdat hij de misdaad niet voorkwam. De Nederlanders zitten voor verhoor vast op een politiebureau in Matala, aan de zuidkust van Kreta. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifman Gabij die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer. Vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuurbranden verwoest zijn. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Belgische grens tussen Afritolen en Bergen op Zoom 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten is de vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 5 kilometer file. De werkzaamheden houden de rechterrijstrook tot maandagochtend dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. En op de A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Belgische grens tussen Afritolen en Bergen-op-Zoom 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten is de vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 5 kilometer file. De werkzaamheden houden de rechterrijstrook tot maandagochtend dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. Op de A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Diensten van het moederbedrijf Alphabet, zoals winkels, hotels, sport en dergelijke, kwamen boven in de zoekresultaten van Google Search te staan, stelt de commissie. Google heeft ook de DMA, de strenge Europese wet Digital Markets Act, overtreden en daarmee bedraagt de totale boete 890 miljoen euro. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft, daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. Dat zijn er 65 minder dan in 2025. En het gaat dan om een afname van een kleine 16%. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen als ze een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De overheid is voor het zoveel mogelijk afschaffen van de gesloten instellingen, omdat er door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. Dat lukte. 40,4% van de Rotterdammers nam de moeite om te stemmen. In 2022 was dat 38,9%. Het Abseil-avontuur van Schouten trok veel aandacht. Ze werd door het publiek aangemoedigd en zei achteraf dat de stap over het randje het engst was. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Eén slachtoffer raakte 20.000 euro aan sieraden en haar pinpas kwijt. Met de pas nam het kind geld op. De politie heeft de jongen vanmorgen van zijn bed gelicht. Onderzocht wordt of hij alleen handelde of in opdracht werkte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Belgische grens tussen Afrit Tolen en Bergen-op-Zoom 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten is de vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 5 kilometer file. De werkzaamheden houden de rechterrijstrook tot maandagochtend dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. Op de A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. De politie weet inmiddels wie de 3 gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de 3 worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Belgische grens tussen Afritolen en Bergen-op-Zoom 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten is de vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 5 kilometer file. De werkzaamheden houden de rechterrijstrook tot maandagochtend dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. En op de A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda nu.
2: There's a place in this old town.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Martin kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles-schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n 2,8 miljard euro gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder leefbaarheid en powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. De politie weet inmiddels wie de 3 gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de 3 worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: All they take is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got not

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen. De import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens duizenden extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik. En ze beter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat. Schenken nee.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder leefbaarheid en powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ik daal de

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De komende drie maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De Es tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie, Fedorov, verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptieeenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 8 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht door werkzaamheden. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten vertraging vanaf Moerdijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder leefbaarheid en powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken langzaam aan het rijden in de regio. Maar heel veel files zijn korter dan 5 minuten gelukkig. Een paar uitzonderingen. Allereerst de A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 10 kilometer en 25 minuten extra vanaf Breda Noord. Dan de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 4 kilometer en 20 minuten. En het is nog wat drukker op de N279 richting Roermond. Den Dungen en Middelrode, 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: All my life.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Aan de mishandeling ging een woordenwisseling met de beveiliger vooraf. Deze week vinden in Nijmegen de Vierdaagse feesten plaats. Afgelopen dinsdag was er ook een incident in de stad. Een 18-jarige man kwam bij een schietpartij om het leven. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied. 3 piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Het vliegtuig zou op zo'n 10 kilometer hebben gevlogen toen de 3 last kregen. 1 van hen moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De piloten waren wel in staat het vliegtuig op de luchthaven van Heathrow te laten landen. Daarna is een piloot naar het ziekenhuis gebracht. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Wereldbank schat de directe materiële schade op zo'n 19,6 miljard dollar. Denk daarbij aan huizen, infrastructuur en andere gebouwen. Op 24 juni werd Venezuela door 2 aardbevingen getroffen. Door deze ramp verloren 5000 mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos. De Wereldbank verwacht dat de wederopbouw jaren gaat duren. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. De bank neemt de tijd om het effect van de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten te beoordelen. De brandstofprijzen zijn door de aanvallen over en weer fors gestegen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente nog om de inflatie in te dammen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Morgen start de dag grijs, later klaart het op. Het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang. In de regio kun je dat ook goed merken. Met name nog altijd helaas die werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16, vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Breda-Noord een file van 9 kilometer en 25 minuten. Er is één rijstrook dicht. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een half uur over 4 kilometer. Dan nog wat zuidelijker de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. De politie weet inmiddels wie de 3 gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de 3 worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd rijdt het langzaam op verschillende plekken in de regio. Bijvoorbeeld de A16. Nog vanwege die werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Richting Rotterdam vanuit Breda vielen voor Dordrecht dus 9 kilometer en 30 minuten. Ook op de A17 vanuit Roosendaal is het druk. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 3 kilometer. En dan nog zuidelijker de Duitse grenscontrole. De A76 vanuit Geleen. Een file van 3 kilometer en 10 minuten. Het rijdt daar langzaam dus vanwege die grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De prijsstijging komt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de VS en Iran elkaar weer bestoken en nu ook de Houthis olietankers aanvallen op de Rode Zee. Voor een vat olie dat begin deze maand $70 kostte, moet nu op de wereldmarkt weer meer dan $100 worden neergeteld. En dat werkt door in de benzineprijs. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Experts van de Wereldbank schatten dat er alleen al bijna 20 miljard aan directe schade aan gebouwen en infrastructuur is. Bij de aardbevingen eind juni kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten er vele tienduizenden dakloos. De wederopbouw van het land gaat nog jaren duren. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons en de files nemen alweer af. Nog wel hier en daar wat file, waaronder de A16 richting Rotterdam vanuit Breda voor de Moerdijkbrug. Ongeveer een half uur extra. En ook op de A17 rijdt het hierdoor langzaam. Richting Dordrecht dus voor knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is Breda Nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder leefbaarheid en powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. De politie weet inmiddels wie de 3 gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de 3 worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Amoerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. De vertraging is 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 5 minuten lang en het komt door wegwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Omwonenden van het Marga-Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
2: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
1: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
2: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 5 minuten lang en het komt door wegwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
10: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.
11: Ja. Ja, je staat open, maar je moet ook even... Ik moet er echt vanaf blijven.
12: Ja, ja.
11: Nee, ja.
12: Oh. Ja.
11: Ja. Ja, hij doet het wel.
12: Ja, doet het.
11: Met lamp en al.
12: Ja, met lamp en al.
11: Ook een goede Marcel toeter. Marcel van Es is er, dames en heren.
12: Jawel, die is er ook, hè.
11: En de toeter was vandaag van Sander Waalsdorp.
13: Nou, bent er wel blij mee.
12: Goed toetertje.
13: Goed toetertje?
12: Jawel, goed. Ja,
13: een vervangtoetertje.
12: Ja, een goed vervangtoetertje.
11: En dat betekent dat we weer aan het luisteren zijn naar NAKPRAAT Radio. Hashtagje 670 alweer. Donderdag 23 juli 2026. En nou, we zijn er inderdaad. De studio is eraan toe. Maar, want dit is de één na laatste uitzending die we vanuit deze studio gaan opnemen.
12: Oh.
11: Volgende week gaan we het nog even in deze studio doen. En vanaf dat moment gaan we even een maandje mobiel. Want dan zijn we de nieuwe studio in Wosterhout. Aangebouwd of verbouwd of herbouwd of wat dan ook. In ieder geval, de radio van Brede Nu gaat daar in dezelfde
12: studio
11: ruimte
12: wordt,
11: als de
12: ORTS. NAKPRAAT-proef gemaakt.
11: Ja,
13: kijk,
11: inderdaad.
13: Dat is nodig, denk ik.
12: Ja.
13: Een steltje van dalen hier altijd in de studio.
11: Dat betekent dat ze alle ramen gaan blinderen.
12: Ja.
11: Zoveel lillijkheid kunnen ze allemaal niet aan.
13: Om de fans buiten te houden.
11: Ja. Dranghekken en alles. Panic rooms.
13: Geef het adres voor al niet door.
12: Nee.
11: Foam tegen de muren.
12: Ja, inderdaad.
11: Wat trassen van die...
12: alles wordt afgeplakt.
11: Alles wordt afgeplakt, zelf op de grond. En de tandartsstoelen erin.
12: Ja.
11: Dat we de gasten weer kunnen...
12: Kettingzaag. En laat maar komen die Peter Maas.
11: Inderdaad, daar kunnen we Peter Maas een keertje goed interviewen.
12: Namelijk. Goed aan de tand voelen, letterlijk en figuurlijk.
11: Want die heeft dingetjes gezegd, hè, jongens. Daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Maar dat was nogal hallucinant wat ik daar allemaal
12: aan
11: voel. Is dit eigenlijk wel een interview? Ik heb het te doen met jullie.
12: Eigenlijk niet, hè?
11: Nee. Het was... Hij wringt zich er als een aaltje zo glibberig zo doorheen. Langs alle kritische vragen. En hij heeft geen antwoord op de vragen die worden gesteld eigenlijk.
12: Maar we weten
11: eigenlijk niet welke vragen er gesteld zijn.
12: Ik mag hem van Jury niet autistisch noemen. Dat ga ik dus niet doen.
11: Nee.
12: Want dan beledig ik een heleboel mensen.
11: Ja, inderdaad.
12: Ik ga hem contact gestoord. Mag dat wel?
11: Ja.
12: Sander, mag dat? Contact gestoord?
13: Ja, je mag ervan vinden wat je wil natuurlijk. Je moet er maar een benaming aan geven.
12: Ja,
11: sorry, anders kunnen we het gewoon niet benoemen.
12: Met een enorme plaat voor je hoofd.
11: Ja, inderdaad. Ze leven in hun eigen... Ja, in je eigen kokonnetje heb je altijd gelijk, hè?
12: Dat vind ik van Remco ook, hoor. Die leeft ook in een eigen bubbel.
11: Ja,
12: die vindt alles goed, hè?
11: Oh, man.
12: En vindt alles goed of praat alles goed?
11: Ja.
12: Eén van de twee.
11: Ja.
12: Dat is Remco, hè? Dus, maar conclusie is wel, als we dat nu al kunnen trekken, we zitten er wel mooi mee opgezadeld, hè?
13: Ja, het is ongelooflijk. En ten opzichte van, als je heel simpel gaat bekijken, wat is er nou veranderd ten opzichte van vorig jaar?
12: Helemaal niets.
13: Nou, een spits. En een paar zijn nou weg.
12: Ja. Nee.
13: En qua organisatie is er wel heel wat veranderd. Maar de trainer is hetzelfde. De doelstelling lijkt hetzelfde. We gaan proberen in die regio te komen. Ja, het is geen harde uitspraak.
12: Nee.
11: Dat is het beleid.
13: Waar je iemand op vast kunt
12: pakken. Het lijkt wel of ze dat niet durven.
13: Ja.
12: Ik vind dat erg.
13: Ja, het lijkt erop dat je erop afgerekend zou kunnen worden.
12: Ja. Zijn bang dat ze erop, stel dat het niet haalt...
13: Ja.
12: Dat ze er dan op afgerekend worden.
11: Ja, inderdaad. Daar wordt er ook geen ambitie uitgesproken. Van, dat zou wel eens op afgerekend kunnen worden.
13: Ja, maar ik vraag
11: dat is belangrijker dan de doelstelling van de club. Ja. Niet afgerekend hoeft te worden.
12: Ja, maar dan ben je dus bang voor je eigen positie.
11: Ja, iedere positie. Iedereen
12: terwijl
11: had zijn positie
12: was de positie van de club het allerbelangrijkste is.
11: Ja, precies.
12: Dat is heel simpel.
13: Ja. Kijk, het is heel simpel. Als je nou kijkt naar vorig seizoen, dan vind ik het afrekenen... wat je eigenlijk zou mogen verwachten als je op die manier degradeert... is binnen de NAC en binnen de NAC-gelederen en binnen de supporters... redelijk rustig gebleven. Er wordt veel over gesproken, maar daadwerkelijke acties zijn er niet geweest.
12: Klopt.
13: En dan denk je van, ja, als je denkt met zo'n instelling... ook dit seizoen weer aan de gang te kunnen gaan... en dan mocht het niet lukken om te promoveren dit seizoen... dan weer op dezelfde manier naar het seizoen erop kunnen gaan lopen... Ik geloof niet dat het hem gaat worden.
12: Ja,
13: NAC-supporters zijn zeer coulant, zou ik bijna willen zeggen, geweest... In de afgelopen periode, ondanks alles wat er gebeurd is. Maar geen twee seizoenen achter elkaar, denk ik. Hè.
12: Het blijft niet goed gaan, hè?
13: Nee, klopt.
12: Dat gevoel heb ik ook.
13: Als je denkt dat je met SOA de wereldbeker wint. En zonder spits en met hart, je hart opstellen tijdens transfers, waardoor je gedemotiveerde spelers in Breda houdt, dat je daarmee de wedstrijd gaat winnen. Ik vrees het ergste. En dan ben ik heel bang voor de wedstrijd tegen Topos. Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat een niet ingespeeld elftal gewoon daar met 3-1 of 4-1 van de mat geveegd wordt.
12: Ja, en het erge is, NAC roept wel, er is geëvalueerd, maar ik zie het niet terug.
14: Nee, dat houden ze allemaal voor zichzelf. Dat,
12: ja, ze zeggen wel, ze zeggen dat het is gebeurd,
14: ja,
12: hè?
14: Dat heeft wel stevig gerateld tegen, weet ik veel, gekraakt. En we zijn wel noten gekraakt, hoor. Ja, ja.
12: Maar ik zie niks terug.
14: Nee.
13: Nou, maar daarom zeg ik ook al, de heren, hè, meneer Maas en meneer Overzier bij RKC, waar dan ook, bij Heerenveen in het betaalde voetbal gezeten, die weten ook hoe het op een andere manier loopt.
14: Ja.
13: En nogmaals, zeer coulant hier in Breda geweest de afgelopen periode.
12: Ja.
13: En ik denk dat ze bij een andere club op een andere manier.
14: Want dat is een beetje zoals het afgelopen jaar is gegaan. Dat we,
13: en nogmaals, geen geweld of dat soort dingen. Ja.
12: Nee. Maar even voor alle duidelijkheid, wij roepen niet op tot geweld.
14: Nee, het is de absolute. Nee, dat is wel duidelijk.
13: Dat wordt al heel makkelijk.
12: Ja, maar je kunt wel even.
13: Je kunt het makkelijk herleiden. Zo.
12: Ja, maar je kunt, maar het kan wel beter maar gezegd zijn.
14: Ja, nee, precies. Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Maar we hebben het afgelopen seizoen is zeg maar het absolute tegen. Stelling gebeurt. Hè? Van joh, nou laten we het nou eens gewoon eens eventjes. Alles is een tegenstelling geweest. Hè? Normaal gesproken, ja, trainer eruit en noem maar op. En die wordt er dan uitgetrapt. Hè? Want de druk was niet meer te houden. Nou hebben ze de trainer heel veel kansen gehad om een wisseling te doen. En de druk vanuit de achterban was ook niet zo heel erg groot. Iedereen had zoiets van, nou, we geven nog een kans. En inderdaad, nou, we geloven dan inderdaad wat de overzieder zegt. De data die klopt. Nou, laten we daar maar als vast.
12: Ja, data klopt, ja.
14: Oh, welke prachtige beker zullen we winnen met die... Met
12: 2030, met die data, gaat het allemaal gebeuren.
14: Ja, precies.
12: Ja.
13: Maar de data, goals en zo. De data is grotendeels gebaseerd op wedstrijden. Dat je inderdaad de complimenten hebt gehad, maar niet de punten.
14: Ja.
13: Dat soort wedstrijden waren het.
14: Zolder voor mijn bloemen staan. Maar,
13: ja, dat bedoel ik. Maar pak ze er dan al maar uit. Maar... Volgens mij gaat het met voetballen juist om dat laatste wat ik zei. De punten.
14: Ja, nee, precies. Heel de spelerstunnel hangt vol met de afbeelding, met de data waar ze allemaal bovenaan staan, zeg maar. Maar uiteindelijk hebben we de rode lantaarn meegekregen.
12: Ja, er is maar één ding dat telt. En dat is het aantal doelpunten wat je maakt.
14: Ja.
12: En het liefste eentje meer dan een tegenstander. Ja.
13: Dat klopt. Maar dat dan vrees ik dat we toch nog twee andere spitsen erbij moeten krijgen.
12: Ja. Niet alleen spitsen, wat dacht je van middenvelders? Want ik ben dus naar de wedstrijd Excelsior geweest. Als ik daar even mee mag aftrappen of niet?
14: Ja, ik wou zeggen, ga eens eventjes door het draaiboek heen.
12: Het draaiboek.
14: De techniek nu eventjes op de achtergrond.
12: Nou, we gaan het eens hebben over Excelsior. Gekregen. Daar ben ik dus geweest en daar gaan we het dadelijk over hebben. Peter Maas, die heeft een interview gehouden. Nou ja, laten we zeggen, een gesprek gevoerd.
14: Met zichzelf.
12: Met met de krant. En daar gaan we het ook over hebben. We gaan het hebben over de zaken, of de mannen Bidisha, Hillen en Holby. Volgens mij hebben we Holby al gehad. Klopt dat? Of wil je iets anders bespreken?
14: Hij heeft afscheid genomen, hè?
12: Ja, oh, zo bedoel je. Dat heb ik gelezen. Dat klopt. En we gaan vooruitkijken naar de Grabbelton. En we kijken even door het programma heen. Het oefenprogramma 1 van NAC.
13: Ja. Maar Holby heeft in ieder geval gedaan wat hij beloofd heeft.
12: Die heeft, dat vind ik terecht opmerking, die heeft namelijk gezegd...
13: Als ik bij NAC wegga, dan stop ik met voetballen.
12: Die heeft namelijk precies gedaan wat hij gezegd heeft.
13: Ja.
12: En bij ons in de app ging het al ook rond. We hebben precies dezelfde opmerking gemaakt. En toen werd er gezegd, dit is dat bij NAC ook maar.
13: Dat is ook zo.
12: Je kunt Holby weinig verwijten, vind ik. Nou, je kunt er van alles verwijten. Maar hij is wel gestopt met voetballen. En hij doet dus precies wat hij zegt.
13: Ja. Nou.
12: Ik zou haast willen zeggen, een echte Duitser. Oh. Mag dat?
14: Ja, geen idee als jij dat nodig vindt.
12: Nee, dat is goed.
14: Goed, ik heb mijn mondje... ik heb nog niet gegeten. Jullie waarschijnlijk allemaal thuis allemaal gegeten. Maar ik ben rechts vanuit mijn werk moeten komen. Dus ik
13: Wat fijn dat die studio straks een stukje dichterbij is dan. Hè?
14: Ja, nou, dat zal niet veel anders gaan. Dat zal rechts vanuit het werk ook zonder eten recht naar de studio gaan. Dus ik hoop niet dat ik zo meteen omval. Dat ik jullie kan volgen in jullie, jullie fantastische...
13: Een hydration break met een plaat.
14: Ja, precies. Maak er vier
12: dat gaan
14: wij
12: ook doen, hè? Ja.
14: Dan doen we er weer even drie platen in, om het in vier kwarten te delen. nee, goed zo. Hey Marcel, er was gelukkig een stream, videostream, dus dan kon ik lekker thuis blijven. Maar jij stond daar, ik kon jou mooi zien daar zo. Met
12: ja, was ik in beeld?
14: Ja.
12: Ah,
14: ja,
12: was, gelukkig.
14: Was eerst zoek Marcel en zoek daarna de rest, zeg maar. Die er bij omheen staat. In het bekende hoekje waar, waar je altijd staat.
12: Ja, in het bekende hoekje, inderdaad. Dus, mijn vaste tegel. Ja. Ze hebben daar wel de heg gesnoeid.
14: Oh, dus ja. kun je daar gewoon vanuit de dakgoot aan de overkant van de straat gewoon naar binnen kijken?
12: Ja.
14: Oké. Okay.
12: Ja, okay. Ja dus, ze hebben daar een onderhoud gedaan.
14: Oké.
12: Op Willebrod. Ja. Gewoon heel die heg weggehaald.
14: Oh, dus nou wordt een soort braak, of niet?
12: Nou, niet helemaal. Okay. Een verdwaalde tak.
14: Oké.
12: Okay. Dus ik weet niet wat de bedoeling van was. Maar nou kon je dus vanaf de straatkant kon je gewoon binnenkijken.
14: Oké. Okay. Dus ja. Maar we maakten onze borst nat voor de tegenstander. Want dat, hoewel de naam nog heel erg Eerste Divisie kleeft... is Excelsior gewoon een eredivisionist. Ja. Vergis je niet. En daar gaat toch wel NAC een behoorlijke krachtmeting aan. Een graadmeter, zeiden we het vorige week. Van nou, dan weet je ongeveer toch wel waar je staat. En in ieder geval waar je naartoe wil. Oh, dankjewel Adrien. Dus die koffie ga ik heel hard nodig hebben. dat is achteraf wel gebleken. Maar hoe kwam NAC een beetje uit de startblokken?
12: Ja, niet. Dat kan ik heel kort te zijn. Nee, het was echt... Wat ik net al zei. Ten opzichte van vorig jaar heb je niet... Eén verbetering gezien. Het spel is nog steeds even apathisch, even kleverig. Ja. Nul kansen creërend. Ja, dan hoor ik iedereen zeggen, oh, we hebben een doelpunt gemaakt. Maar weet je hoe dat kwam? Omdat die keeper van Excelsior, meneer Van Gassel, die ging de fout in.
14: Aha.
12: En die maakte Reule heel mooi en beheerste af. Geef ik gelijk toe.
14: Ja.
12: Maar zelf iets creëren?
14: Nee.
12: Nou, dat heb ik niet gezien.
14: Het is,
12: hoor.
14: Door falen van de tegenstander maak je een kans af.
12: Dus maar... ik zie geen enkel patroon. Ik herken helemaal niks. Ja. Nou, dan die 1-0. Ja, ik mag het weer niet zeggen, maar toch doe ik het. Er staat, de eerste helft stond die kabouter in de goal. Ja, en die gaat dan bij de 1-0 ook weer de gruwelijk in de fout. Ja. Dus ja, ik denk dat Kortsmit het beter doet.
14: Oké. Okay.
12: Maar goed.
14: Jij gaat er nog steeds vanuit dat Kortsmit de eerste keeper wordt.
12: Daar ga ik wel vanuit, okay. Ja.
14: Nou ja, ik was er een beetje bevreesd voor. Want ik een paar dagen later stond het ook in de krant. Jeroen van Warhooy maakt er ook wel een stukje over. Op het moment dat je ziet dat Bielica die is onderweg naar Portsmouth. Althans, die zit in Portsmouth nou wat rekensommen te maken.
12: Ja.
14: En de inks bij te vullen van de pen, geloof ik. Want het duurt wel heel erg lang. Maar die zeggen van, ja, joh, als er op een moment geen vervanger komt voor Bielica... dan geeft dat ook wel een beetje het ambitieniveau van NAC aan. Of wat ze willen of wat ze kunnen. Dat ze denken dat ze het met deze garnituur keepers kunnen gaan doen. Twee senioren en een... Thomas Goos is volgens mij nog aan het herstellen van de operatie. Dat we het daarmee kunnen. En dat vind ik eigenlijk best wel droevig.
12: Ja, volgens mij kun je gewoon met drie keepers de KKD in.
14: Ja, klopt. Maar het gaat niet om het aantal, hè?
12: Ja, maar jij denkt aan de kwaliteit. Nou ben ik het wel deels mee eens. Maar ik denk dat Kortsmit de kwaliteit wel heeft.
14: Okay.
12: Onze Griekse smurf niet.
14: Nee, maar had Kortsmit ook de kwaliteit de laatste keer?
12: Nee, maar daarvoor wel.
14: Okay.
12: Hij heeft een tijdje heel stabiel gekiept in de KKD.
14: Ja.
12: Want hij ging pas in de fout in die wedstrijd tegen MVV... dat hij Mark van Bommel onderuit tjoepte.
14: Ja, dat was wel ook de tweede keer dat hij een rode kaart pakte. Hè? Dat was
12: ja, dat is Roosbach.
14: Ja. Dat was wel in die eindfase van de competitie.
12: Ja, maar daarvoor heeft hij wel goed gekipt.
14: Ja.
12: Dus ik zou het aandurven. Maar goed, ik ben gelukkig geen NAC.
14: Nee, klopt. Maar dat was wel het niveau NAC, zeg maar... wij willen bij de eerste twee eindigen...
12: Ja, maar als je bij de eerste twee wil eindigen... zul je niet alleen je keeper moeten vervangen.
14: Nee, dat klopt. Ik zeg ook niet dat we bij de eerste keeper klaar zijn.
12: Zo, moet je ongeveer je hele elftal vervangen. Want ik heb zaterdag nog wat weer gezien, zeg.
14: Dat zeggen we al een paar weken, hè?
12: Die Nassau, wat is die aan het doen? Die loopt erbij alsof die een of andere balletdanser is. Dat is gewoon niet normaal.
14: Ja.
12: Gaat geen duel aan. Is gewoon niet aanwezig.
14: Ja.
12: Als nummer 10 moet je er zijn. Hè? Je moet je stempel op de wedstrijd drukken. Ja. Vind ik dan. Hè?
14: Ja, ik heb maar bij Vlaag wat dingetjes proberen zien doen. Hij had natuurlijk de aanvoerdersband om.
12: Ja.
14: En ik benoemde het nog in de app. Terwijl we met z'n allen naar de stream zaten te kijken. Van, oh, dat wordt... Hij zet dan aan, hij komt de bal wel ophalen bij de keeper in de verdediging. Om vervolgens een hele aanval in zichzelf, vanuit zichzelf helemaal op te zetten. En vervolgens kon dat nog bijna afgemaakt worden ook. Volgens mij kwam daar een half minuut later de tegengoal uit. Maar
12: ja.
14: Was dat een beetje op dat moment. Maar dat
12: eigenlijk... die tweede tegengoal was voor mijn balverlies van Soa. Mm-hmm. Uit mijn hoofd.
14: Ja.
12: Dat zag er ook weer knullig uit.
14: Ja. Yep.
12: Je leidt balverlies en bam, het is 0-2.
14: Ja.
12: Ja, je moet niet denken dat er in de KKD niet gebeurt.
14: Nee,
12: hè?
14: Daarom.
12: Dan wordt daar gewoon net... Misschien wordt daar een paar kansen meer afgestraft. Ja. Of gemist. Maar op een gegeven moment wordt dat wel afgestraft.
14: Ja.
12: Ja, maar dat kun je zo niet aan blijven klooien. Dat gaat niet.
14: Nee, daarom zijn we het er met elkaar wel over eens.
12: Ook niet tegen top os, hoor. Ben me niet bang, hoor.
14: Kwaliteit bij moet. Een niveau, zeg maar, dat... Elke fout wordt kaart afgestraft.
12: Ja, maar ik dacht, maar dat kan een gedachte van mij zijn, dat NAC van plan was om 4-4-2 te gaan voetballen.
14: Mm-hmm.
12: Maar dat kon ik er ook niet uithalen.
14: Nou ja, er zijn ook verschillende variantjes 4-4-2 die je kan maken.
12: Dat klopt.
14: En er is niet de eerste keer dat ons iets wordt voorgehouden, wat dat eigenlijk niet zo blijkt te zijn.
12: Dat klopt.
14: Dus, en misschien is er ook nog niet echt het materiaal voor aanwezig.
12: De tweede helft viel overigens de jeugd in.
14: Ja. 60e minuut kwam het een beetje op gang.
12: Nou, de kwaliteit die gaat daar niet mee omhoog. Maar wat wel een beetje beter wordt, is de power, de inzet, de energie.
14: Ja, de bewijsdrang. Hè?
12: De bewijsdrang, ja, dat.
14: Ja.
12: Die hebben wel wat te bewijzen. En sommige lukt dat en sommige lukt dat ook helemaal niet.
14: Ja.
13: Maar heeft daar een speler bij gezeten die je zei van die zou het niveau eventueel aan kunnen van die tweede ploeg die in de tweede helft gespeeld heeft?
12: Nee, dat denk ik niet. Ik zie niemand met kop en schouders bovenuit steken.
14: Hm.
12: En dat vind ik heel zorgelijk.
13: Ja, dat betekent dus gewoon ook als je nieuwe spelers gaat halen... dat je je ook moet afvragen van heb ik soortgelijke spelers op de bank zitten. Want vaak zeggen ze als je kampioen of tweede wil worden in de KKD... is misschien je bank wel het belangrijkste.
12: Dat roep ik ook altijd heel hard.
13: Maar ja... En dan kun je zeggen, ja, je zit weer dezelfde zinnetjes iedere keer voor te lezen. Maar volgens mij zijn dat gewoon de simpele voetbalwetten... die er gewoon voor zorgen dat je keer op keer gelijk krijgt... als je zulke soort dingen uitkraamt.
12: Want wie heeft NAC nou op de bank zitten? Stel jeugdspelers, dat is prima.
14: Ja.
12: Ik ben ook voor jeugd, hè. Maar NAC heeft niemand op de bank zitten die ze erin kunnen brengen... waarvan je zegt van zo, dan brengen we die er even in... en dan gaat het in één keer een stuk beter.
14: Ja.
12: Die hebben wij niet, hè?
13: Ze hebben geen muren die bij Volendam speelden de afgelopen jaren.
12: Bijvoorbeeld.
13: Die het laatste kwartiertje erin kwam en waarvan je wist... Nou, die schopt er iedere... Ja. Om de wedstrijd schopt hij er in ieder geval eentje in.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, die hebben wij niet.
13: Nee, die hebben we niet. Ja, die hadden we, maar die heeft niet gepresteerd hier.
12: Kijk, Gladon is leuk. Maar ik vond hem niet echt om te zeggen... Er is ook geen specie zelf een kans gecreëerd, hè? Die moet altijd in de combinatie. Maar ja, als er geen spelers zijn die combinatie aan kunnen gaan... dan wordt het niet veel, hè?
14: Ja, Gladon was tot zijn... scoorde tegen Hoek vorige week woensdag.
12: Ja.
14: En tot zijn doelpunt was hij ook eigenlijk vrij onzichtbaar.
12: Ja.
14: Dus,
13: maar ja, dat mag een spits zijn, hè?
14: Ja,
13: hij staat er juist
14: hij maakt een beetje te fantomen. Dan mag hij er wel het laatste over. Maar dan moet hij het op een gegeven moment wel waarmaken.
13: Kijk, als hij anderhalve goal per wedstrijd maakt, om het zo maar eens te zeggen.
12: Ja, maar dan maakt hij niet.
13: En dan hier en daar een beetje er doorheen wandelt. Vinden wij het allemaal prima.
14: Dan mag je als je Messi bent, hè?
12: Ja, maar
14: die maakt het dan ook waar, zeg maar.
12: Maar voor mij gebeurt er bij hem niet.
14: Wedstrijd staat hij op zijn postzegeltje van 1-1 een beetje daar te wandelen. En twee keer excelleren in een doelpunt en je wint hem.
12: Conclusie was en is nog steeds, ja, ik val weer in herhaling. Het is aanvallend enorm zwak.
14: Ja,
12: echt. NAC brengt aanvallend gewoon helemaal niks.
13: Nee. Ik moet zeggen, ik heb het zelf niet gezien, maar ik hoor inderdaad her en ver rondom mij heen totaal geen patronen.
12: Nee.
13: Echt totaal geen aanvallende inzichten. Het is leuk weer tot de 16, zeggen ze dan altijd.
12: Hooguit.
13: Maar we roepen ook al een aantal seizoenen. Van jongens, ja, dan heb je een spits à la Gladon. Pak terug naar Van Hooijdonk de seizoenen daarvoor. Andere spitsen die er gestaan hebben. Die hadden een toevoer nodig vanaf de zijkant. Achterlijntje halen, bal voorgeven. Als hij er overheen gaat, een tweede man die bijsluit. Hè? Want daar heeft NAC in het verleden en zou het ook in het huidige voetbal doelpunten te moeten kunnen maken. Maar ja, als je dan weer een linksbener op rechts redt en een rechtsbener op links, waardoor je geen achterlijntjes haalt. En dus spitsen niet op hun kwaliteiten kan inspelen. Ja, je kunt Van Hooijdonk over de grond inspelen. Je kunt Gladon over de grond inspelen. Dan gaan ze geen doelpunten maken. Ja, ze zullen een keer in een wedstrijd ergens weg kunnen draaien en een bal laag over de grond
12: kunnen schuiven. Maar dan is dat louter en alleen berust op toeval.
13: Ja.
12: Er zit geen gedachte achter. Ja. En er is ook geen patroon te ontdekken. Ja. Vooral aanvallend niet.
13: Ja.
12: Ja, ik vind dat heel zorgelijk.
13: En een keer stoppen met het Nederlandse voetballen onderhand. Hè? Balletje achteruit, 26 keer in de verdediging heen en weer spelen. Dan proberen het middenveld in te spelen. Oh, dit wordt gevaarlijk. Weet je wel, we gaan terug naar de ouderwetse voorstopper. Hè? Die wordt weer ingespeeld.
12: Ja.
13: Die mag weer opkomen dribbelen. En we draaien weer om. We gaan weer terug. Even de keeper in, weer al bezit. En weer opnieuw. Ja, dan zijn er 3 minuten in de wedstrijd voorbij. En dan krijg je zo'n Argentinië wedstrijd als in de finale van de WK. Dat ze heel de wedstrijd werkelijk waar geen één keer op goal hebben geschoten.
12: Ik heb het volgens mij nog. Die hadden een expected goals van 0,013. Ja, of zoiets.
11: Ja.
12: Afgerond 0. Ja. Nou, dat is net nakt. Dat heeft ook afgerond 0 expected goals. Dat is gewoon helemaal niet goed. En volgens mij is het voetbalspelletje gaat erom dat je er 1 doelpunt meer maakt dan de tegenstander. Ja. En het is te doen in de 16 van de tegenstanders. Daar moet je naartoe met die bal.
13: Ja. Nou, weet je waar ik een beetje bang voor ben? En dat is in wat ik hoor rondom ons heen. NAC heeft in de afgelopen jaren, zeker bij uitwedstrijden, volle vakken bij andere stadions gedaan. Ik heb als vorige keer een keer geroepen, we zouden eigenlijk eens uit moeten rekenen hoeveel punten we in uitwedstrijden gehaald hebben in de afgelopen 10 jaar. Ik denk dat we dan heel hard gaan schrikken.
12: Dat denk ik ook.
13: Dat we er 6, 7, 8 tot 10 in een seizoen gehaald hebben over 17 wedstrijden.
12: Vorig jaar maar 1 keer gewonnen, hè?
13: Nou, dat ik.
12: Excelsior, Heracles.
13: Ja. Maar...
14: Ja, maar dat deed iedereen, ja.
13: Maar dan wordt NAC geprezen om zijn supporters. Maar supporters blijven niet gek, hè? Die blijven niet, zeker met de opschroevende prijzen, de verplichte combi's en noem het allemaal maar op. Als ze dan weer zo'n wedstrijd voorgetoverd krijgen waar NAC niet eigen 16 uitkomt en aan het eind van de rit met 3-1 weggaat in waar dan ook.
12: Ja.
13: Dan denk ik dat dat ook langzamerhand... en dan ga je wel grotere problemen rondom de club krijgen, denk ik.
12: Dat denk ik wel, ja.
13: Ja.
12: Ik hoop dat ze een keer wakker worden bij NAC.
13: Ja.
12: Een keer in de spiegel kijken en een beetje aan zelfreflectie gaan doen. Maar zoals Leon al net terecht zei, van als ze zelfreflectie gaan doen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze hun baantje kwijt zijn. En dus gaan ze daar nooit van zijn leven doen.
14: Ja,
12: dan
14: houden we elkaar allemaal vast.
12: Dat
14: lijkt het beleid te zijn. Iedereen moet op zijn plek blijven zitten.
12: Ja.
14: En niet iedereen eruit gooien, want dat zou impliceren dat je zelf ook een fout hebt gemaakt door een persoon te lang hebben aangesteld en te lang hebben te laten zitten.
12: Even heel logisch nadenkend. Karel Hoefkes had van de zomer dus weggekund.
14: Ja.
12: Daar had je dus nog, niet heel veel, maar je had wel wat geld kunnen vangen.
14: Ja.
12: Waarschijnlijk gaat het na een paar wedstrijden dit seizoen gaat het mis. Ga je Hoefkes ontslaan, kost het geld.
14: Nou ja, ik...
12: Het is allemaal heel simpel, hè?
14: Ja. Er is natuurlijk iets meer aan de hand dan alleen prestaties op het veld. Er is ook iets wat ik vorige week, afgelopen week ook probeer duidelijk te maken. Er is ook wel iets mee gedaan. Nee, ja, ook. Dat is een van de vele dingen.
12: Ja,
14: die, maar het is ook de geloofwaardigheid van de trainer zelf naar de groep. En dat voelt de groep ook aan. Van joh, we horen langs alle kanten is NAC op de achtergrond bezig met spelers op een manier wat niet echt de schoonheidsprijs verdient. Dat gaat zich helemaal afstralen. Ook hoe de ploeg tegen de trainer aankijkt. En tegen alle autoriteiten worden uitgedaagd binnen de club op die manier. Hmm. Het wordt allemaal een stuk instabieler op die manier. En dat hebben ze zelf gecreëerd. Heel onnodig.
12: Ik hoor geluiden om mij heen. En ik weet niet of ze waar zijn. Ik heb het zeker gelijk bij. Maar dat er op de training niet erg professioneel aan toe gaat.
14: Ik denk dat ze wel wat hebben ingeleverd aan Gochme.
12: En, dat denk ik ook,
14: En intrinsieke motivatie, zeg maar. Zoals waar ik steeds op hamer.
12: Maar daar hoor ik geluiden over. Ja. En dat vind ik toch wel heel triest.
14: Okay, ja,
12: als het op de training al niet goed gaat, dan gaat het in de wedstrijd ook niet goed, hè?
14: Ja. Ja, klopt.
12: Dat zie je heel vaak.
13: Weet je wat het grootste punt is? NAC heeft een hele grote hap van zijn geloofwaardigheid vorig jaar ingeleverd.
12: Ja.
13: Rondom die paspoorten. En heel die cyclus daarvan. Dat is op een gegeven moment overgewaaid. Daar is een uitspraak van gekomen. NAC heeft gezegd, we gaan hier niet toe in beroep. En toen zijn een heleboel spelers en ook de KNVB zelf hebben toen gezegd, het is toch goed dat NAC dit gedaan heeft, want het had gewoon aantoonbaar moeten zijn. Hè? Dus eigenlijk was met die uitspraak is de boel gesust. En nou ga je door middel van transfers en allerlei andere dingen die in de media komen over hoe NAC spelers behandelt, hoe andere clubs vinden dat, denk aan Raatsi, de keeper, dat ze zeggen van ja, je probeert alsnog een keeper van ons of een deal van ons te kapen. Nou, dat zijn allemaal ploegen waar je zelf tegen moet gaan spelen of vaak heel vaak spelers vandaan hebt gehaald of mee uitgewisseld hebt. Die ga je niet ook over de stang jagen. Dan denk ik van, je gaat straks een zonderlinge positie in het betaald voetbal creëren voor jezelf. Waarin ook langzamerhand spelers die je graag in het Radverlegstadion wil laten voetballen, eens een keer voor de derde keer over hun hoofd gaan krabben en zeggen van ja, het publiek is daar mooi. Het zit daar altijd vol. Het is inderdaad een topclub, dus het betekent dat ik wel meer kan verdienen bij de ene club dan dat ik bij mijn huidige club kan doen. Maar moet ik het afbraakrisico, wat is langzamerhand steeds groter aan het worden is.
12: Jazeker.
13: Kijk maar hoeveel spelers er in de afgelopen periode aangenomen zijn onder een bepaalde belofte. Vervolgens teruggestuurd zijn naar Jong NAC, het tweede elftal of wat dan ook. Noem het rijtje maar op van 5, 6, 7 spelers in de afgelopen 2 seizoenen. En dan nu ook mensen die dan weg willen een mooie deal kunnen maken. En dan vervolgens tegengewerkt worden. Ja. Maar aan de andere kant moet ik één ding naast zeggen. Het is inderdaad zo dat ze met vol bewustzijn een contract getekend hebben. En dat ze dus 2 jaar lang hebben aangegeven dat ze voor dat salaris bij NAC Breda willen komen voetballen. Dan mag je als club zijnde ook je poot een beetje stijver houden. Maar ik denk dat de communicatiemanier waarop dat gebeurt en de onderhandelingspositie met andere clubs je langzamerhand toch in een bepaalde hoek in het betaald voetbal aan het drukken bent. Ja. Waar denk ik je in de toekomst niet blijer van gaat worden.
14: Ja, ik weet niet. Ze hebben natuurlijk wel wat. Soms zitten ze ook in een positie waardoor ze kwetsbaar zijn. Hè? Je bent de verkopende partij en er zijn heel veel krachtvelden in zo'n onderhandelingsspel waar je geen grip op hebt. Mm-hmm. Maar er zijn ook manieren om je niet in die positie te laten brengen. Je zo kwetsbaar te laten zijn. Je komt nou naar voren. We gaan het nou over de Hille hebben en over Bielitsa en noem maar op. En vooral in de zaak Hille is er veel aan de gang. Op het moment dat je ziet dat een Mike Verwij van de Telegraaf van stal wordt gehaald. Dan weet je,
12: nou
14: wordt het vies. Weet je wel? Want
13: die moet gestookt worden tegen NAC, waar halen we Verwij?
14: Dat is eigenlijk geen journalist. Dat is gewoon, wat wil je dat ik in de krant zet? Ja. Ik check het niet, maar ik wil gewoon even een vuilspel beginnen. Want dat creëert nieuws en dan dat creëert traffic. En dan lezen mensen mijn naam en dan verkoop ik krantjes en noem maar op. Het hoeft allemaal niet waar te zijn. Want dat mijn gossip en mijn onwaarheden die creëren toch wel zaken. Dat zagen we in het verhaal Stijn, want daar is hij ook aan gekoppeld. Dat is allemaal vriendjes van elkaar.
12: Ja, ja, ja.
14: En als Mark Verwij de kans krijgt om even tegen NAC aan te schoppen.
12: Ja, dan doet hij dat, hè?
14: Ja. Dan doet hij dat met alle plezier.
12: Als hij één club een hekel aan heeft, is NAC wel.
14: Dus meestal worden dit soort verhalen over Hillen, zoals we nou ook zien, worden vaak ook het spel ingebracht door wat rancuneuze zaakwaarnemers die er zitten. Er zit ook zeker een kern van waarheid in, daar kunnen we niet omheen. Maar zaken worden natuurlijk wel wat aangedikt en er wordt natuurlijk al heel gauw gesproken over zaken van nou, dat is allemaal niet netjes gegaan. Maar daar staat wel tegenover dat dat soort zaken ook vanuit spelers zelf. Ja, ook spelers zelf uit in de wereldje weten dat ook. Hoe er met spelers omgegaan wordt bij NAC.
12: Maar ik wil nog een gewetensvraag stellen, Sander.
13: Oh.
12: Stel, ik zeg niet dat het zo is, maar stel dat Hillen zich daadwerkelijk enorm goed kan verbeteren in Polen.
13: Mm-hmm.
12: Qua salaris. Heeft NAC dan het recht om hem tegen te houden?
13: Ja, natuurlijk.
12: Ja, omdat hij
13: in principe,
12: hij heeft een contract. Dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens.
13: Nee, maar het gaat om het duren van het contract.
14: Ja,
13: het
14: hoeft er niet
13: ik ben, ik, te komen. Ik ben gewoon heel simpel. Hij heeft nog een contract voor 2 seizoenen. Het is niet zo dat hij eind van dit seizoen transfervrij zou zijn en weg zou zijn. Dat vind ik een heel andere situatie. Want dan kun je A als NAC van profiteren van een speler die aan het eind van het seizoen transfervrij wegloopt. Eigenlijk weet je nu al dat Hille niet bij gaat tekenen bij ons. Dus er zal ook geen langdurig verband zijn. En stel dat je daar dan, als de verhalen waar mogen zijn, 5, 6, 7, 8 keer zoveel voor kunt vangen. Ja. Als even, ja, ik weet niet exact, maar ik noem maar even wat. Hè. Even om een beeld te stellen. Dat je, dat je daar zoveel van binnen kunt halen, meer als dat je hem voor gekocht hebt. Dan heb je toch niet slecht gedaan. En dan heb je in ieder geval, mits je het organisatorisch bij NAC zo voor elkaar hebt. Hè, want ik zie heel veel transfersommen binnenkomen. Of transfers hoor ik gaan die geld opleveren. Of dat nou in het buitenland via andere clubs is. Of via eigen spelers. Denk aan Bielica. Denk aan eventueel Hille die gaan komen. Dan heb je toch geld om in ieder geval een goede elftal terug te kopen. Tussen aanleidingstekens.
12: Dat denk ik wel, ja.
14: Ja.
13: Maar waar
14: maar hadden we het nou over de gewetensvraag? Want het
12: werd de gewetensvraag die ik stelde was dat als
13: mag Hille je hem tegenhouden?
12: Gewoon Hille, ja, mag je hem tegenhouden?
14: Ja, maar het is natuurlijk
12: als hij meer gaat verdienen, fors meer gaat verdienen.
14: Ja, precies. Maar het is ook, hij heeft ook ooit een keer bij NAC een contract getekend. En dan werken de twee kanten uit.
12: NAC
14: wil hem zo lang mogelijk houden. Die wil transferwaarde creëren.
13: Ja.
14: Rio Hille is akkoord gegaan. Met ook een contract voor 4 jaar, want hij ligt nog tot 30 juni 2029 ligt hij vast. Dat weet hij zelf ook.
12: Ja.
14: Dan weet ook dat de consequenties aan verbonden zijn op het moment dat er toch een partij komt die hem wil hebben.
13: Dan zullen ze flink voor hem moeten betalen.
14: Ja, dan moeten ze betalen voor wat hij waard is.
13: Ze moeten feitelijk 3 jaar
12: aftellen. Ja. Ja. Stel dat ze dat er geen club meer komt. Dan blijven we met Hille zitten.
14: Ja, dan heb je een...
12: Heb je een gedemotiveerde Hille of niet?
14: Ja, dan heb je heel veel... Je hebt er sowieso wel heel gedemotiveerd.
12: Maar ik wil graag de afweging weten tussen waar... Wanneer verkoop je hem en wanneer hou je hem?
13: Nou, het punt is... Wij weten niet wat er achter op de achtergrond... In die gesprekken tussen NAC en Hille en die andere club heeft plaatsgevonden natuurlijk.
12: Ik zal die naam van die club maar niet vragen.
13: Nee, daarom. Het is een Poolse club, heb ik begrepen. Dus nee, maar snap je wat ik bedoel?
12: Ja.
13: Als daar op zo'n wrange, onnauwkeurige, vervelende manier in de communicatie richting Hille is gegaan, vanuit NAC, als hè, nogmaals geen bevestiging, dan heb je inderdaad een gedemotiveerde speler terug met de vraag, ga je daar dan nog wat aan hebben dit seizoen? Ja,
12: en heb je daar nog wat aan?
13: Het zou juist een van de sterkhouders moeten zijn. Qua kwaliteit wat er op dit moment bij NAC rondloopt.
12: Ik denk het wel.
13: Die er juist voor zou moeten zorgen dragen dat je terug zou kunnen gaan naar die eredivisie. Ja, dus ik vind het altijd verschrikkelijk lastig. Aan de ene kant kan ik noemen wat ik zeg. Je hebt een contract getekend, net wat Leon herhaalde. Je weet de consequenties daarvan. Je hebt dat doelbewust gedaan voor een bepaalde periode. Dus moet je dat accepteren. Aan de andere kant blijkt toch dat een groot gedeelte van de voetballers natuurlijk ook broodvoetballers zijn. Want ze moeten ook aan hun toekomst denken. En als jij een zodanig salaris daar in 3 of 4 jaar kan verdienen, dat ondanks dat je geblesseerd raakt, ergens anders gaat doen, de rest van je leven je redelijk vooruit kan. Ja, dat is ook zo. En dan kunnen ze zeggen, ja, het is zo'n fantastische knupnak. Maar als jij je gezinnetje thuis hebt met je vrouw waar je van houdt en je kindjes die je rond hebt lopen en je kunt ze voor de rest van hun leven ervoor zorgen dat ze onbezorgd samen met jou het leven door kunnen gaan. Ja, dan is daar wel een grote factor.
12: Ja, daar valt dan ook iets voor te zeggen.
13: Daar valt ook iets voor te zeggen. Maar ja, dan komen we weer aan de substantiële aanbieding die Hoefkes heeft gehad in België.
12: Ja.
13: Dat is precies hetzelfde verhaal.
12: Ja.
13: Die vertelde ook op dat moment van ja, maar ik kon daar echt substantieel meer gaan verdienen. En ze hebben later het bedrag nog verhoogd. En weet je wel, maar dat soort termen, daar kun je op zich ook niet veel mee. Want daar kan iedereen roepen, maar er is nergens bewijs van dat het ook daadwerkelijk zo is.
12: Nee.
13: Want de Belgische club voor Hoefkes zal echt niet op papier gezet hebben van dit en dit kun jij bij ons komen kunnen verdienen.
12: Ik denk het ook niet. En bovendien, als ze een beetje verstand van voetbal hebben, dan kom je niet bij Hoefkes uit. Maar goed, dat is iets anders.
13: En meneer Rio Hille heeft ook nog geen contract uit Polen binnen liggen. Nee. Dus die kan echt nog niet zien wat er onder de streep allemaal overblijft en doet. Dus,
12: uiteindelijk
13: zolang
12: denk
13: er niks getekend is,
12: nou, uiteindelijk denk ik dat NAC hem wel verkoopt, hoor.
13: Dat denk ik ook.
12: Uiteindelijk.
13: Ik denk dat de situatie al zodanig verbreid is tussen de twee partijen.
12: Ja.
13: Ja. Zeker gezien het feit dat eigenlijk door Hoefkes gezegd wordt, na het weekend komt hij terug bij de selectie en gaat hij gewoon weer mee trainen. Maar de afgelopen twee dagen heeft hij er is blijkbaar gewoon nog apart getraind. Nou ja, dan stuur je aan op een situatie waar je afscheid van elkaar gaat nemen.
14: Terwijl ondertussen het wordt inderdaad steeds moeilijker situatie. Nak lijkt dit pokerspelletje een beetje te gaan verliezen. Hoewel het er bij Potts anders uitzag met Bjelica. Poolse media heeft al gezegd van ja, ze zijn intussen alweer verder aan het zoeken. Maar ja, dat kan ook een deel. Dat is ook een onderdeel van het spel natuurlijk. Hè?
12: Ik wou dus, zeggen.
14: We zullen zien hoe het er over een paar dagen uitziet. Maar
12: meneer Van Wij speelt ook geen zuiver spelletje, hè?
14: Nou ja, gelukkig komt Mike Van Wij niet uit Polen, maar.
12: Nee, maar.
14: Ik heb de rechtshuis uit de Poolse kranten. Maar.
12: Jij spreekt vloeiend Pools, hè?
14: Ik heb al een stukje over de grens.
12: Ja, dus, want jij hebt al eens ooit een polsstok voor je neus gehad, hè?
14: Inderdaad, jij een polslak. We hebben trouwens nog, voordat we zo meteen wel na de plaat eventjes het onderwerp gaan hervatten. Want we zijn nog niet echt toegekomen aan wat onze technische directeur in de krant allemaal heeft gezeten.
12: Oh ja.
13: We doen eerst de oneven nummers en dan doen we de
14: precies. We schieten er ook overheen. En ik sta ondertussen van alles nog te regelen. En ik sta mijn avondeten hier nog naar binnen te werken. Hoop dat er nog een beetje zuurstof in mijn hoofd komt.
13: Dat is ook voor het laatst. Hè? In de nieuwe studio in Oostgroot mag dat ook niet meer. Hè? Achter je desk eten.
14: Ik heb geen idee.
12: Leon?
14: Oh. Achter mijn desk eten. Nou, er zitten hier geen kruimels tussen de mengpaneel. Hoor. Dus daar kijk ik wel.
12: Jij doet gewoon, jij eet gewoon jelletjes.
14: Zo'n camelback en alles.
12: Ja.
14: Nee, goed. Hey, het was geen toeval, maar Juri die zat vandaag, die was bij een uitvaart ergens in het noorden van het land. En de A27 stond vast, want die is afgesloten. Dus, maar ik heb nog maar twee platen van de artiest van de maand, The White Lies. En het heeft echt, dat is echt toeval hoor. Het heeft niks met die uitvaart te maken. Dus zoek er echt geen dubbele betekenis achter. Maar de ene heet Death. En de andere heet To Lose My Life. Dat zijn eigenlijk de enige platen die we nog over hebben van de White Lies. Het spijt me heel erg.
13: Ja, doe kop en munt.
14: Ja, de kop en munt. Nou, dan wordt het. De plaat. De kop zegt Death, helaas. White Lies. Bekende klanken. Een paar minuutjes zijn we weer bij terug. Met nog veel meer nakpraat onderwerpen. Tot.

0: Deze feet zijn eigen uit.
1: Ja, die ga ik knap gedaan.
0: Feet uit. The White Lies. Death. Oh. Goed. Ik ben juist van 2 naar 3 werken hersencellen gegaan.
1: Oh.
0: Dankzij aan de koffie en het broodje wat ik net in snelheid erin heb gepropt.
1: Nou, dan hou ik mijn mond verder.
0: Nou, ik hoop dat je er maar een beetje uit... ik moet er echt vroeg naar bed ook vanavond. Oh, ik ben er aardig aan toe. Maar goed jongens, we zouden het eventjes gaan hebben over dat interview met de 11 minuten die we nog is gegund. Hebben over dat interview van Peter Maas wat hij in de krant gaf. Je had het net zo goed niet kunnen lezen. Want ik vraag me ook af hoe dat interview of plaats heeft gevonden. Volgens mij hebben ze niet tegenover elkaar gezeten. Dat gaat dan tegenwoordig per app of per mail of zo. En dan kijken ze welke vragen ze wel of niet beantwoorden.
2: Ja, en deze, wat Peter Maas gezegd heeft, heeft dan het meest op een antwoord geleken van een vraag. Ja. Ik denk dat er zelfs nog vragen bij waren die hij nog veel erger beantwoord heeft. Ja. En dat ze die gewoon niet hebben gepubliceerd.
0: Nou ja, precies. Nou, we hebben en de manier van antwoorden lijkt weer heel erg op wat we de laatste keer ook hebben gezien toen ze het in hun eigen podcast deden. En toen Jeroen Teunis, zijn collega Jeroen Teunis, de vragen moest stellen. Want dat had zogenaamd een open Q&A moeten zijn met vragen vanuit supporters. Nou ja, dat werd dan vertolkt door een NAC-medewerker. Ja, nou ja, en dan kon dat zonder doorvragen, hè, door geen follow-up questions als de vraag onvolledig werd beantwoord of juist werd omzeild. Dan werd er verder niks mee gedaan. Nou ja, dezelfde manier van omzeilen lijkt... Ja, we hebben het net ook nog eens zitten analyseren afgelopen week ook bij ons in de app. Er komen gewoon geen antwoord. Hij komt er gewoon mee weg dat hij geen antwoord op de vraag... of het doet net alsof hij het niet begrijpt of zo. Mm-hmm. En er wordt ook geen follow-up op gegeven. Van joh, nee, we bedoelen deze vraag anders. Er komt nou echt geen duidelijkheid door deze... meer onderduidelijk. Maar ik vind het ook kwalijk wat hij nou ook... De eerste vraag die bijvoorbeeld wordt gesteld... Holtby wordt nog besproken. Hè. De vraag luidt dan anderhalve week voordat Holtby vertrok... zette hij in een gesprek nog met deze site... nog vraagtekens bij de motivatie van enkele medespelers. Dat was een alarmerende boodschap, toch?
2: Vraag dat vind ik wel, ja.
0: Aan Peter Maas... Nou ja, hij zegt, ik kijk daar anders naar. En dit vind ik wel een hele vervelende uitspraak. Bij Holtby speelden best wat andere dingen buiten het voetbal om toen hij dit aangaf. En dat vind ik eigenlijk best wel een vals. Want hier kan Holtby dus niet op reageren. En Hintz impliceert Peter Maas mee dat...
1: De schuld bij Holtby ligt.
0: Nee, dat Holtby niet eerlijk is geweest naar... Ja. Media, naar buiten, naar supporters. Waar die ze verhaal heeft van, joh, ik heb moeite om hiervoor op te laden. Als die club niet met mijn ambities mee wil, met mijn standaard meegaat. Want ik heb er echt trek met twijfels bij hoe er in alle lagen van de club niet echt gevolg aan wordt gegeven. Dat is ook directe kritiek aan Peter Maas en zijn konuiten. Nou ja, het kan natuurlijk niet aan Peter Maas liggen. Dus dit is de counter van Peter Maas. Nou. Hem ongeloofwaardig te maken. Door Holtby ongeloofwaardig te maken. Dat is echt een hele smerige. Want Holtby is nou weg. Die gaat nou echt niet meer modder gooien. Want hij weet ook, Holtby is niet de persoon erna. Die doet alles netjes. Die laat alles gewoon rustig achter. Die is nooit meer gezeik bij een club weggegaan. Wilt die bij NAC ook niet. Want hij vindt dat NAC het niet verdient. De supporters, de club in zijn geheel om zo nog verder...

0: hoe ze zichzelf al voor gek te zetten om dan nog een schepje bovenop te doen. Dit vind ik echt heel laag. Ik vind het gewoon laag.
1: Is het ook?
0: Dit is tekenend voor hoe Peter Maas is. Dus hier sloeg ik nog het meeste op aan eigenlijk.
1: Nou, eigenlijk kun je, ja, ik val weer in herhaling, dezelfde conclusie trekken als ik al eerder heb gedaan. Er is 0,0 zelfreflectie. Ja. Helemaal niets. Ja. De jongen trekt nergens het boetekleed aan. Ja. Helemaal nergens, hè. Er zitten godverdomme 20.000 man op de tribune. Die het afgelopen jaar, voor die supporters heb je het afgelopen jaar gruwelijk gekloot. Ja. Zou je op zijn minst even kunnen zeggen, sorry jongens, ik heb het misschien een aantal dingen niet helemaal goed gezien. En dat drukt me nog zachtjes uit.
0: Ja.
1: Ja, maar zelfs daar komt hij. Hey, ik ben groot Peter Maas, ik ken gelijk. Ik ben stoere jongen. Zo.
0: Zijn antwoord is verder. Iedere speler beleeft echte wedstrijden en teleurstellingen op zijn eigen manier. Een winnaarscultuur bouw je niet door elkaars intenties in twijfel te trekken, maar door samen iedere dag beter te worden.
1: Ja.
0: Alsof Holby niet heeft geprobeerd om dat te bewerkstelligen. Hij Hoefkes heeft het zelfs nog zelf zo verwoord van ja, dan gaat hij hier nog verder tegen muren lopen. Als dat zijn ambitie is, om zijn medespelers mee te krijgen. Nou, dat is dus niet gelukt. Nou, dat zagen we eigenlijk een half jaar geleden al. Ja. Nou ja, ik heb het in woord ook gehoord. Dat hem enorm teleurgesteld heeft. Dat hij gewoon heel veel spelers gewoon daar.
1: Maar dat iedere week trainen of iedere dag en beter worden, ik zie het niet terug in wedstrijden. Maar, ik vraag me ook af, waar hebben ze nou op getraind tijdens de trainingskamp?
0: Nou ja, precies.
1: Ze komen terug van de trainingskamp en spelen een draak van de wedstrijd.
0: Ja.
1: En dan hoor ik iedereen denken, ja, trainingskamp was natuurlijk zwaar. En ze hebben nog getraind vandaag en zo. Maar je ziet geen enkel patroon.
0: Ja.
1: Je ziet het helemaal niet. Nee. Het is er helemaal niet. Ja, dat vind ik echt zorgwekkend dit.
2: Nou, het zegt genoeg dat wij met ons mond vol tanden staan.
1: Ja.
2: Dat we eigenlijk niet weten hoe we hierop moeten reageren.
1: Nee, omdat we hier ook helemaal niet uitkomen. Omdat die drie mannetjes, meneer Oversier, onze trainer en Peter Maas, die houden ze allemaal de hand boven het hoofd. Zichzelf vast.
0: Ja. Ja.
1: En die vinden elkaar allemaal leuk en lief en geweldig. En we doen het toch goed. Oh, het gaat goed, man. Het gaat echt fantastisch. En die houden elkaar maar het handje boven het hoofd.
0: Ja, in hun eigen kokonnetje hebben ze allemaal gelijk.
1: In hun eigen bubbel.
2: Maar ik denk dat de volgende vraag die gesteld is, Leon, daar staat eigenlijk weer exact hetzelfde.
0: Ben je niet bang dat de spelers die graag willen vertrekken uiteindelijk ongemotiveerd raken als ze moeten blijven? Hoe voorkom je dat? En dan maakt hij daar een mooie uitspraak. Maar uit principe vind ik dat iedereen ook keihard moet werken voor zijn geld. Er gaat nog veel meer.
2: En als bestuurder is het niet handig om bang te zijn. Hè? Dat is ook zo'n ding. Dan denk ik van ja, dan geef je dus geen antwoord op de vraag.
1: Nee.
2: Ja. Maar dan geef je eigenlijk aan van waarom omzeil ik dit probleem? Omdat ik vind dat ik als bestuurder niet bang moet zijn voor dit soort zaken.
0: Ja. Ja.
1: Ja, goed. Ja. Tenenkrommend.
0: Ja.
1: Misschien kunnen we die conclusie wel trekken.
0: Zijn er wel nog een aantal dingen die bij jullie nog wat opvielen?
1: Nee.
2: Nou, ook het punt waar het erop, hè, met die doorlopende contracten, waarom we die graag willen houden.
0: Ja.
2: En dan krijg je een simpel antwoord van omdat we allemaal vinden dat ze de kwaliteiten hebben, dat we ze moeten kunnen houden en dat ze bruikbaar zijn voor het aankomende seizoen.
0: Ja.
2: Ik heb daarbij een aantal geen bewijs van gezien in het afgelopen seizoen. Nee. Dus waarom denk jij een niveautje lager, waarin een ander soort voetbal gespeeld wordt. Veel minder technisch, meer knokvoetbal.
1: Klopt.
2: Veel meer dat je je schouders eronder moet zetten. Ja. Blik om oneindig en gewoon knallen.
0: Ja.
2: Noad, zoals het zo mooi heet in het Bredaarse.
1: In het Bredaarse wel, ja.
2: Nou,
1: ja.
2: Ik zie het niet.
1: Ja, hij heeft het ook over basiskwaliteiten van het elftal.
0: Ja.
1: Die zie ik ook niet, hoor.
0: We vinden dat het fundament sterk is.
1: Ja, het fundament. Ik zie het fundament helemaal niet. Voor mij zijn we er dwars erin gezakt.
2: Maar dat is ook de reden waarom ik bij NAC nooit een contract heb gekregen. Omdat mijn basiskwaliteiten gewoon niet voldoende zijn. Ja. Om Eredivisie of Keukenkampioen te voetballen. Maar
1: ik zie het niet.
2: Maar iedere speler kan bepaalde basiskwaliteiten hebben. Maar als die basiskwaliteiten niet op elkaar afgestemd zijn, zoals je als team kan voetballen. Want volgens mij win je kampioenschappen en allerlei andere dingen win je als team, hè?
1: Ook.
2: Er moet een basisteam zijn.
1: Ja, dat moet
2: er moet
1: een fundament zijn, maar dat is er niet. Dat is er helemaal niet. Dat zie ik niet.
2: Daar is jarenlang bij Argentinië, om het voorbeeld maar weer eens even naar het WK te trekken, ook geweest. Er stond een basiselftal in Argentinië wat fundamenteel best aardig kon voetballen. En je had er eentje bij die het verschil maakte.
1: Klopt.
2: Nou,
1: En dan zijn ze best wel mee gekomen, hè?
2: Ja, maar de basis hebben we al niet. En laat staan dat we er eentje hebben die nee. het verschil kan maken.
1: Dus als je al geen basis of geen fundament hebt, dan kom je toch niet weg.
2: Nee.
1: Dat is toch niet zo moeilijk om die conclusie te trekken? Daar hoef je toch geen professor voor te zijn?
2: Helaas, is dat de conclusie?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Nou. Dus, nou ja, ik ben benieuwd of dat er überhaupt nog spelers halen. Want volgens mij hoeven we niet te verwachten dat er nog versterkingen gaan komen.
1: Mm-hmm. Ja, dat zou echt heel triest zijn. Want NAC heeft op het aantal posities toch wel echt versterkingen nodig. Hoor.
2: Ja, maar het kan niet anders dat er nog versterkingen moeten komen. Dat kan gewoon niet anders. Je kunt met deze ploeg en deze bank... Als er eentje van je basis zelf, die je dan zogenaamd kwalitatief goed genoeg vindt, afvalt, langdurig geblesseerd raakt of wat dan ook, dan heb je niemand van de bank die je erbij kunt trekken.
0: Ja.
1: Nee.
2: Dus er zal gewoon moeten komen. En nogmaals, nog een Boyd Lucas erbij halen, of nog een Roy Kortsmit erbij halen, of pak maar eentje uit elke linie. Daar red je het niet mee. Nee. Als je er eentje binnenhaalt, moet die exceptioneel beter zijn dan de spelers die in die linie op dat moment al staan.
1: Ja, helemaal mee eens.
2: En anders ga je het niet redden.
1: Je moet echt, dit elftal heeft een echte kwaliteitsimpuls nodig. Impulsen met meerdere spelers.
2: Ja.
1: In elke linie minstens één.
0: Ja, hij zegt dat we geduld moeten hebben. De transferperiode duurt tot 2 september.
1: Ach.
0: Ja, we halen alleen spelers als we ons daadwerkelijk beter maken en ons binnen onze visie passen. Nou ja, laat die visie eens even zien ook.
1: Ja.
0: Dat vraagt soms geduld, dus heb geduld, dames en heren. Maar we zijn nog zeker niet klaar. We weten precies waar we ons willen versterken. En dan komt hij, mooie uitsmaarter. Onze ambitie is glashelder. Nou, durf die maar eens op de muur te schilderen dan.
2: Ja.
1: Ja.
0: Wat is die ambitie?
1: Glashelder, dat is toch... Glashelder, dat is toch die sponsor uit Tilburg. Ja. Die heeft ook glashelder.
2: Nee, maar zal ik je nou eerst... Leg
0: die ook eens aan Holby uit.
2: Aan de hand van de rugnummers, hè?
0: Ja.
2: Lucas bruikbaar. Grijmel veel geblesseerd. Candelaria nog niet klaar.
1: Nee.
2: Max Bellet half seizoen uit vorm geweest. Brim nog niks laten zien.
1: Nee.
2: Oldrop Jensen geblesseerd geweest of rode kaarten gepakt. Sumano geblesseerd.
1: Ja.
2: Nassau niet in vorm. Paula, belofte, maar ook nog niet laten zien. Soa, wel verdedigend, niks aanvallend. Dan heb ik alleen maar de eerste 11 spelers uit je selectie gepakt.
1: Maar zo kun je toch geen wedstrijd winnen? Dat is toch heel simpel?
2: Ja, nou dat is mijn evaluatie.
1: Ja, dat was vorig jaar. Eigenlijk was het al 2 jaar geleden of 3 jaar geleden onder Van Gastel was het ook al zo.
2: Het is maar goed dat deze uitzending nog maar een minuutje of iets langer duurt.
1: Ja,
2: maar trouwens, ik zie dat net dat...
0: Ja, ik probeer wat bij te smokkelen, want van een draaiboel blijft heel weinig meer over.
2: Ja, maar ja, laten we heel eerlijk zijn... Ja, we hebben eigenlijk alles door elkaar hebben we toch wel enigszins besproken. Hè? Holby hebben we gehad en allerlei andere dingen.
0: Ja,
2: ik hoop dan nog even naar de verdere planning van het seizoen. En de aanloop naar Poppels.
0: Ja, we gaan... jij hebt... staat het trouwens al online? Want ik heb dus echt geen kloot kunnen voorbereiden vanwege de drukte op het werk.
1: Maar van de week verwacht ik hem wel online.
0: Ja.
1: Mijn... informatie over Bolton.
0: Guide to Bolton.
1: Ja, de Guide to Bolton.
0: Yes.
1: De reisinformatie over Bolton. Ik kan vast een tipje van de sluier oplichten.
0: Uh-huh.
1: Weet je wat er in Bolton is gebeurd?
0: Oh, wat is er in Bolton gebeurd?
1: Daar hebben ze Peaky Blinders opgenomen.
0: Oh.
1: Dus als je in Bolton rondloopt, kan het in één keer zomaar zijn... dat je op dat decor rondloopt van Peaky Blinders.
0: Dan gaan we eens eventjes goed
1: rondkijken. En dan moet je wel even oppassen voor de scheermessen en zo. En die petjes en zo. Dat allemaal weer wel.
0: Ja.
1: Maar dat is daar opgenomen. Peaky Blinders.
0: Okay,
1: hallo. Ja. De Netflix-serie.
2: Het is goed dat we het verlengd hebben. Dat we het toch nog even te horen hebben.
1: Zeer nuttige informatie.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Nee, Bolton. Hartstikke leuk. Weet je wie er ook naartoe gaat? Dat is natuurlijk... Ronnie Goodles gaat er natuurlijk
1: Oh ja.
0: Ik zal morgen, vrijdag, dus spreken we dan vrijdag... zal ik de link plaatsen naar zijn donatiepagina.
1: Ja.
0: Want hij loopt natuurlijk niet voor niks.
1: Nee, doneer allen, zou ik zeggen.
0: Inderdaad, want hij haalt natuurlijk geld op voor zijn stichting... die wat kansarme mensen in Liverpool helpt om... gezond te blijven, in beweging te blijven. Hele programma's zijn er voor opgezet. Daar haalt hij al jaren de financiële middelen voor op. En de tegenprestatie is om vanuit het stadion van Everton... naar die van Bolton Wanderers te lopen. Dat is een prestatie waar we onze pet vooraf... Peaky Blinders pet voor afnemen.
2: Yes.
0: Wat ik trouwens nog ook even werd geadviseerd om even erbij te vertellen. We hebben het over de ETA gehad. Hè? Dat is dat ding waar je dus je paspoort, hè? Dus dat je Engeland, UK binnen kan komen. Vorig jaar, als je vorig jaar dan bent geweest naar Norwich. En dan heb je vorig jaar je ETA al, die is 2 jaar geldig. Maar dat is dus wel in het geval als je het met hetzelfde paspoort hebt. Hè? Dus als je in één keer een nieuw paspoort hebt. Ja. Dan, het moet wel aan het juiste paspoortnummer zijn gekoppeld. Ja, heb je intussen een nieuw paspoort, dan moet je wel opnieuw hè?
1: Als je tussentijds is verlengd, moet je het nieuwe ETA aanvragen.
0: Want dan heb je een ander paspoortnummer. Doe dat dan opnieuw.
1: Ja.
0: Dus dat kan nu nog. want anders, als er een dag voor vertrek moet, dan wordt het wel heel penibel. Dus denk daar vooral aan. Ik denk dat er komende week ook aanmerkelijk meer informatie bekend zal worden wat er voor de NAC-supporters te doen zal zijn. Tijdschema's, locaties, tips en trucs. En ondersteund door jouw prachtige guide to Bolton.
1: Ja.
0: Daar kijken we enorm naar uit.
1: Dat komt van de week, verwacht ik allemaal wel online.
0: Blijf dat volgen.
1: Ja, zeker.
0: Weet je waar ik trouwens ook weer ingetuind ben? Op een gegeven moment kwam er een berichtje. Top Os NAC. De eerste competitiewedstrijd van het komende seizoen aanstaande. Nou, daar zijn we natuurlijk helemaal klaar voor. Over 2 weken.
1: Voor mij was het al uitverkocht, of niet?
0: Nou, dat wou ik dus zeggen. Dat was ik aan het inladen.
1: Oh, dat.
0: Het is in één keer al wel uitverkocht. Vanmiddag om 1:30 zag ik in één keer een berichtje verschijnen. Het uitvak voor Top Os NAC is uitverkocht. In het Frans Heese Stadion kan NAC rekenen op 450 NAC-supporters. Dus aan de ondersteuning ligt het niet.
1: Nee.
0: Aan hen om het waar te maken. Dus daar bekijk ik wel enorm naar uit. Ik was wel een beetje verdrietig afgelopen week. De NAC-vrouwen zijn natuurlijk, die gaan er allemaal heel anders uitzien, dat team. En we zagen heel veel dames uit het team vertrekken en andere bestemmingen. Sommigen hebben nog geen bestemmingen, nog geen andere clubs. Maar je ziet overal bij andere clubs opduiken. Maar ook Kiki Hefthoff heeft deze week laten weten dat ze haar opdracht bij NAC ten einde is gekomen. En die gaat iets anders doen. Dat is een van de... Ja, daarmee vertrekt ook wel het meeste... Ja, het zegt jou helemaal niks.
1: Nee, zeg maar.
0: Interesse ligt er helemaal niet bij.
1: Ja, kijk Sander aan. Misschien dat Sander daar iets over kan zeggen.
0: Dat was eigenlijk een van de laatste...
1: Dat was Ton Lokhoff van de vrouwen.
0: Nou ja, het ademde een bevlogen backpositie. En nakbloed.
1: Ja, ja.
0: Het is enige, het laatste echte NAC-gevoel wat er in het team zat. Is
1: de laatste der Mohicanen.
0: Met Kiki het team ziek verlaten, als ik het zo eens even het team overschouw.
2: Heel kort door de bocht. Is. 23 mensen zaten er in de selectie en daar zijn er nog maar 5 van over. In ieder geval aangegeven hebben dat ze nog voor NAC willen voetballen. En dat is in dit geval
0: Merwe
2: Tiedeman, Nicky de Haan, Ela Jetim, Indy van Dalen en Regina Schuilenberg. Dat zijn degenen die op dit moment nog met een groen vinkje in de selectie staan.
0: Ja.
2: En misschien de rest staat allemaal met een andere bestemming of met een kruisje dat ze eventueel weg willen gaan.
1: Maar die hebben dus wel, en even een parallel met de mannen te trekken, die hebben dus wel heel duidelijk de bezem door de selectie gehaald.
0: Ja, dat zo is het aangekondigd. Hè? Dus die zijn flink aan het bezuinigen geweest.
1: Ja.
0: Dus alle contracten eruit en echt helemaal gereset.
1: Ja.
0: Dat was ook wel, nodig.
1: Dat was bij de mannen ook nodig.
0: Even op een gezonde manier helemaal opnieuw beginnen. Dus je kan niet verder meer rekken dan dit. Aanstaande zaterdag gaan we nog een beproeving krijgen bij Lokeren. In Lokeren, Daknamstadion. Zaterdag om 4:00 in Lokeren. Ga daar gezellig heen. En maandag gaan we het nog proberen bij NAC Ovi Kreta. En dan zijn wij donderdagavond weer hier voor het laatst terug in deze studio. Sander, Marcel, bedankt.
3: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour operators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu. She

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om touroperators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 622. Een uitzending rond het thema vakantie en reizen. Alhoewel, of we gaan reizen, dat valt nog even te bezien. Want Jasperina de Jong heeft er een hard hoofd in.

Uit 1974 was dit Jasperina de Jong met Dobbe, Dobbe, Dobbe. Lekker thuisblijven, dat is ook een optie. Maar van de andere kant, de vakantieperiode komt eraan, dus je kunt ook op reis gaan, als je dat zou willen. En dat liet Cliff Richard zich in 1963 geen twee keer zeggen. Hij kon niet wachten om weer de weg op te gaan. Van zijn album Summer Holiday is dit de titelsong.

heerlijke vakantieliedjes op je lokale radio. Dit is Groovin. En ook het volgende lied gaat over het ware vakantiegevoel. Want van hun album Still Cruisin' uit 1988 zijn dit The Beach Boys met een popsong over een van de mooiere plekken op aarde, Kokomo.

Ze waren er al, die lekker warme zomerdagen, maar van mij hadden ze best nog even mogen blijven. Want ik heb de zon in mijn kop, dus laat ze maar komen. Die lazy hazy crazy days of summer. Roll.

Je hoorde achterin volgens Nat King Cole met Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer uit 1963 en Ricky Nelson met het heerlijke vakantienummer A Long Vacation uit 1959. En naar Chuck Berry nu, ook wel bekend als Mr. Rock'n'Roll. In 1958 had hij vakantiekriebels op het B-kantje van zijn single Beautiful Delilah. Hier is Vacation Time.

Heerlijk, de zomervakantie is in aantocht en dat is voor sommige mensen weer aanleiding voor het maken van een mooie reis. En ook Lewis Jordan vindt dat wel fijn. Hij doet het bij voorkeur met de trein. Uit 1946 is dit die legendarische rock and roll pionier met zijn onweerstaanbare Choo Choo Chaboogie.

alle reden om vrolijk te zijn vandaag. De temperatuur is aangenaam en de vakantieperiode staat voor de deur. En ook de Franse zanger en acteur Sacha Distel had in 1972 zin in de zomer. Want ja, je hebt er lang op moeten wachten, maar nu is het dan eindelijk zover. C'est les vacances. Al is het voor mij nog even aftellen. Ah!

Heerlijk vertoeven met het ware vakantiegevoel in La Douce France. In deze song van Sacha Distel uit 1972. En we blijven nog even in het Frankrijk van de jaren 70. Toen die verzengende bosbranden daar nog niet om zich heen grepen. Want nog een mooi lied over de vakantie is Vakantie aan Zee van Johan Verminne uit 1984. De Franse zanger Michel Jonas zong het al zo'n 10 jaar eerder. In 1975. Hier is dat origineel van het sfeervolle chanson Les Vacances au bord de la mer.

Dit was Michel Jonas in het midden van de jaren 70 met het mooie melancholieke chanson La Vacance au bord de la mer. En daar langs de kust maakte je vroeger als vrouw wat mee op het strand. Met name in de maand juli, als het warm was. Joop Visser, die praat je er even over bij.

Kordate dame op het strand. Dit was Joop Visser. En van de Nederlandstalige kleinkunstliedjes naar Kleine Cornelia. Dat moet kunnen. En dat leuke, spontane Duitse meisje Cornelia was in werkelijkheid een piepjonge Connie Froebus. Je hoort ze hier met een liedje uit 1951, dat datzelfde jaar in een Nederlandse vertaling zou worden opgenomen door Kleine Heleentje. Oftewel, Heleentje van Capelle. Je kent het misschien beter als Naar de speeltuin, want onder die titel nam Heleentje het op. Maar dit is wat de wat oudere Duitse versie van dit vakantieliedje. Pak die badehozen ein.

Zo, de zwembroek is alvast ingepakt. En als het straks wat te heet wordt op het strand, dan kunnen we altijd samen nog even verkoeling zoeken. Under the Boardwalk. Uit 1964 zijn dit The Drifters met romantische plannen. Daaronder die door de brandende zon verhitte treeplanken op het strand. Een kleine 25 jaar later werd het nog eens dunnetjes overgedaan door Bruce Willis. Maar dat terzijde, want hier is het origineel van The Drifters.

0: Het is aangenaam toeven under the boardwalk, maar nog beter is het op zo'n afgelegen eiland. Island in the Sun, waar het zicht op de zonovergoten zandstranden het vakantiegevoel compleet maakt. Uit 1966 zijn dit The Righteous Brothers met de popklassieker van Harry Belafonte, die het in 1957 al zong.
1: This is-

Groovin loopt langzaam op een einde, maar zoals je hoort heb ik nog wat mooie bluesy liedjes van reislustige zangers voor je. En de eerste daarvan komt uit New Orleans. Uit 1955 is dit James Wee Willie Wayne met de Imperial opname Traveling Mood. In 1975 ook opgenomen door een van de oudste Nederlandse popgroepen, The Bensigns.

Zo, dit was weer bijna de uitzending van Groovin' rond het thema vakantie en reizen. En ondertussen zijn we zo ongeveer overal wel geweest. Of om met countryzanger Hank Snow te spreken, I've been everywhere.

0: place you haven't been.
1: I've been everywhere. Dit is Groovin met vandaag een uitzending rond het thema vakantie en reizen. Maar het uurtje loopt weer op een einde, dus het wordt tijd om weer naar huis te gaan nu met Simon & Garfunkel's Homeward Bound uit 1966 en een titel die toen afkomstig was van hun langspeelplaat Parsley Sage, Rosemary and Thyme.

En met Simon en Garfunkel kwam er weer een einde aan deze uitzending van Groovin rond het thema vakantie en reizen. Mij is nog te melden dat Groovin een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groovin op Breda Nu. Ik ben er volgende week weer, wat mij betreft graag tot dan.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Het advocatenkantoor International Rights Advocates beschuldigt de Zwitsers ervan dat ze te weinig doet om kinderarbeid te voorkomen en er intussen van blijft profiteren. Ondanks beloftes om het misbruik uit te bannen en over te stappen op verantwoord geproduceerde cacao. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was begin dit jaar op een kruising niet gestopt voor een stopbord en botste vervolgens op een bus met 26 passagiers die daardoor over de kop sloeg. De man beweerde dat de remmen van zijn auto niet werkten. Hij had geen rijbewijs. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Omwonenden van het Marga Minkelplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden, om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas Terleeuw met het Radio Nieuws op Breda Nu. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

0: Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Omwonenden van het Marga-Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
1: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
0: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
1: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer. Denk eens

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu. Partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu.
11: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Rijkswaterstaat sluit de Merwedebrug van donderdag tot en met zondag 's nachts gedeeltelijk af om staalmonsters te nemen. De monsters zijn nodig voor aanvullend onderzoek naar de technische staat van de bogen in de brug. De eerste twee nachten is de rijbaan richting Breda aan de beurt en in de laatste twee nachten wordt er gewerkt in de richting van Utrecht. Er blijft telkens één rijstrook open voor het verkeer. Onlangs bleek dat de stalen boogconstructie van de brug minder sterk is dan gedacht. Daarom mogen sinds afgelopen zaterdag geen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat bepalen de uitkomsten van het onderzoek of en welke vervolgstappen er nodig zijn. Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Hooivorkstraat in Oosterhout. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer, dat uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is gebracht. De inzittende van de auto bleef ongedeerd. Wel liepen zowel de scooter als de auto schade op. De politie zette tijdelijk de straat af om onderzoek te doen. Omwonenden van het Marga Minkoplein in Breda maken zich zorgen over de veiligheid op een stuk stoep waar veel fietsers rijden. Bewoners zien regelmatig incidenten gebeuren op het plein dat in 2024 na een grondige herinrichting opnieuw werd geopend.
2: Mensen die over de stoep rijden en daarmee dus bijna botsingen of botsingen met voetgangers. Bakfietsen, elektrische fietsen, scooters.
1: Het gedeelte van het plein waar het om draait lijkt op het eerste gezicht op een fietspad met een stoep ernaast, maar in werkelijkheid is het dus alleen een voetpad. Fietsers horen eigenlijk de weg te volgen, maar volgens de bewoners wordt die route als onveilig ervaren en duurt het er vaak lang voordat je over kunt steken. De omwonenden hebben een brief naar de gemeenteraad gestuurd in de hoop dat er een oplossing komt voor de in hun ogen onveilige situatie.
2: En we willen natuurlijk heel graag dat er alsnog gekeken wordt of het nog mogelijk is om daar een oplossing voor te vinden om het gewoon verkeersveiliger te maken.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.